0: Alpha Zulu, 602, dat was 370.
1: En 602, natuurlijk, goeiedag.
0: Goeiedag, meneer.
2: Come on, Charles, Delta 220, follow us 390, CPDLC.
1: Delta 220,